proost in de bar. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

Je wandelt met een rijke man aan je zij. Je hebt alles op een rij. Nu wil je wel wat anders. Je kijkt om en zegt: wat een wijze man ben jij.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaankoop bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaalwerkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedemorgen. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaanco bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: Groenvoorzitter Eamon Hodge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hodge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het nieuwe Vlaamse platform ELIS, dat overlijdensaktes verzamelt en onderzoekt. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedemorgen.
1: BNL Radio, van zijde zacht tot loeihard altijd raar.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand. Oh.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Goedemorgen.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek. Been connected by culture.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Goedemiddag.
5: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNN, curated sound real connection.
2: Another one, Nadia.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL, vertrouwd en

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, where music meets meaning.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

Jawel, dit is Durango Sessions en u hoorde Zio in the Shadow. Blijkbaar heeft die man ook weer volgende week een nieuwe No Mercy, ook speciaal om te luisteren. Shanes, ze staan op het podium en ik heb gezien dat zij grote graswobbers zijn. Oké, mannen, jullie mogen eraan beginnen.

0: Dit zijn we niet gewoon van de Ramones. Johan?
1: Baby, I love you.
0: Dat zijn we niet gewoon, hè?
2: Nee, ik had het eigenlijk wel harder verwacht van de Ramones.
0: Maar ze hebben wel goed geluisterd in de jaren 60.
2: Ze hebben ontzettend leuke muziek gemaakt in de jaren 70.
0: Heb jij ze ooit live gezien?
2: Ja. Dat gaat ergens eind jaren 70, begin jaren 80 geweest. En dat was ofwel op Jazz Bilzen. Ofwel op Werchter of zo. Maar ik kan me dat niet meer herinneren.
0: Nee, oké.
2: Okay. Maar 1, 2, 3, 4, 5. Let's go.
0: Ja, dat moeten wij ook doen hier, hè?
2: Ja, af en toe mag dat wel eens.
0: Oké. Okay,
2: ik ben hier terug met...
0: Je bent...
2: Ik ga het eens hebben over mijn favoriet stuk brandhout. Maar dan gaat het over dennenhout. Goed nat, veel rook, maar weinig vlam. Maar je kunt er ontzettend je vingers aan verbranden. Net zoals waardepapieren, zoals 1000 frank, 5000 frank, 10.000 frank. Uit de tijd van de Augusta-periode.
0: Ja.
2: Dus het gaat over Frank van den Broeke. Meneer Frank van den Broeke, economist, heeft beslist dat we eigenlijk beter zouden af zouden zijn als Belg met minder spoedgevallen. Ik vraag me af, als ik een spoedgeval heb, waar moet ik in godsnaam naartoe? Het liefst naar een spoedgeval in de buurt. Want als ik een spoedgeval heb, is het meestal toch urgent dat ik naar een spoedgevallendienst ga. Dus als hij de spoedgevallendiensten van lokale ziekenhuizen, en ik spreek dan van ziekenhuizen zoals Heuzenzolder, Diest, Geel, hier in de buurt zijn lokale ziekenhuizen, zou willen sluiten ten voordele van Hasselt en Genk, dan denk ik in mijn eigen van, wow jongen, eer als ik daar te voet ben, ben ik al lang dood.
0: Dat is waar.
2: Zelfs als de spoedgevallendienst, die werkt voor, de ambulancedienst, die werkt voor de spoedgevallen, zit thuis maar een straat verder. Ik hoor die sirenes 3, 4, 5, 6, 7 keren per dag vertrekken. Zelfs als die mij moeten komen oppikken om naar Genk of naar Hasselt te gaan doen, dan denk je in mijn eigen van, wow jongen, dan is het toch niet meer zo spoedig.
0: Nee.
2: Ja, want Diest en Heuzes is veel korter bij. Dan denk ik in mijn eigen, ja oké, waar gaat de spoed van de spoed naartoe?
0: Maar gaan ze Diest afschaffen? Ik denk het nooit hoor.
2: Wie zegt het? Wie zegt het? Het voordeel is wel, hij woont in Aarschot. Dus er zitten er twee dichtbij. Ofwel UZ Leuven en Diest. Ongeveer even ver van elkaar. Je moet nooit denken dat hij die urgentiediensten gaat afschaffen. Nee. Want moest er met hem iets gebeuren, meneer moet heel snel kunnen geholpen worden. Maar dat geldt niet voor de rest van de Belgen. Want dat is een extreem socialistische gedachte dat hij heeft. Hè. Ofwel is iedereen even arm, ofwel iedereen ongelukkig. Maar iedereen even rijk en iedereen even gelukkig? Ah nee, dat bestaat voor een socialist niet. Want er is geld voor dingen te doen totdat het geld van iemand anders op is. Dat is het socialistisch gedachte.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat klopt.
0: Heb jij Marx gelezen?
2: Ja.
0: Dus je bent tegen Marx?
2: Nee. Oh, ik zeg nooit dat ik tegen Marx ben. Want Marx heeft eigenlijk de basisbeginselen gelegd van het communistisch regime dat we later gekend hebben. Lenin is daarop opgesprongen. En ik kan niet zeggen dat ik communistisch ben, maar Lenin had het opzettelijk idee van Marx genomen om te zeggen van kijk, we gaan ervoor zorgen dat iedereen even rijk is.
0: Mm-hmm.
2: Maar iedereen even rijk. Uiteindelijk is dat misgroeid. Niet bij Lenin. Nee, dat is later misgroeid. Want Lenin zijn gedachteprincipe was wel best oké. Klopte dat? En met de economische realiteit van wat we nu kennen? Nee, dat gaat niet. Maar zijn idee was principe. Het principe was iedereen, elke inwoner van Rusland, moet ongeveer hetzelfde inkomen krijgen. En dat is een basisinkomen. Doen jullie meer voor Rusland, dan kunnen jullie wat extra's verdienen. Uiteindelijk Is dat gegroeid? Misgroeid? Want Stalin is erna gekomen en die zegt van... Oh, wij gaan hier een totalitair regime gaan inboeren. Waarin dat de heren van de communistische partij en diegenen die hoger op de trap stonden... wel wat meer hadden en wat meer kunnen. En de rest was even arm.
0: Ja, maar Duchatel, hè? Die ken je ook, hè?
2: Ja, Duchatel ken ik.
0: Die man heeft ook ooit zo'n systeem gekend,
2: hè? Nee. Die heeft het systeem niet... gedachten gehad over het systeem. Want laat iedereen
0: wel van Marx.
2: Laat iedereen een basisloon geven.
0: Ja.
2: Maar laat iedereen zo'n laag basisloon geven... dat ze misschien wel kunnen overleven. Maar wil ze iets beter hebben, moeten ze er ook iets voor doen.
0: Ja. Maar ken jij Thomas Piketty?
2: Nee.
0: Ik zal u volgende week zijn boek meebrengen.
2: Oké, prima. Ja, maar ik ken het verhaal vanuit Finland. Finland heeft daar mee geëxperimenteerd. Binnen een bepaalde bevolkingsgroep heeft Finland gezegd van... kijk, we gaan daarmee experimenteren. En iedereen in plaats van een werkloosheidsuitkering te geven... of dit of dat of zo. Iedereen een basisuitkering.
0: Mm-hmm.
2: Oké. We gaan tegen de werkgevers zeggen van... Oké, die mensen die bij u werken, die geef je extra op die basisuitkering. Je geeft die niet een volwaardig loon. Nee, je geeft die een extra op de basisuitkering. Wat hebben ze gemerkt in Finland is dat van een werkloosheidsgraad van 25%, wat ontzettend lager was dat we hier in België op dat moment hadden, de werkloosheidsgraad nog gezakt was naar 5% binnen die bevolkingsgroep.
0: Ja.
2: Net op het feit van, kijk, we kunnen leven, we kunnen eten, we kunnen drinken, maar willen we iets meer hebben, oké, dan moeten we er ook iets voor doen. Maar iets voor doen betekent ook, we gaan iets doen voor de gemeenschap. Dat is daar wel heel goed uitgelegd.
0: Ja.
2: En ik heb de indruk dat wij in België alleen maar betalen. En wat krijgen we er uiteindelijk voor terug? Relatief weinig.
0: Oké.
2: En dan stel ik me de vraag, waar gaan die centen weer naartoe?
0: Ja, en je hebt er een liedje van gemaakt.
2: Ik heb er een liedje van gemaakt. Dus het heet Geen spoed voor de spoed.
0: We gaan luisteren.
2: Ja.
0: Johan, dankjewel. Ik zou zeggen, fijne vakantie. Ja, want dit is de laatste.
2: Ja.
0: Van het seizoen natuurlijk.
2: Voor u ook. En ik ga mij 2 maanden lang bezinnen over wat ik nog kan doen in de toekomst.
0: Oké, mooi.
3: Yeah. Sirene zwaaien. Deuren dicht. Welkom in het land van de besparing. Ja.

0: Ja, we gaan Killing Joke even laten zwijgen. Tension hoorde u nog wel. En de mannen van Chains, ze zitten hier bij ons. Ja, jongens, wie is er niet naar Graspop geweest van jullie? Toch meer dan de helft. Hoe komt dat?
1: Geen een tijd.
2: En ik woon er ook vlakbij, hè. Met maar een kilometer warmer dan zomer.
0: Ja. Jij was hier een paar maanden geleden.
2: Klopt.
0: Hoe gaat het met de band? Ik bedoel, gaan jullie terug optreden? Of?
2: Met die andere mannen, nee. Ja. Ik denk niet dat er dat in zit, maar we krijgen wel heel goede recensies. Want ik heb er gisteren al een al gehad, van over heel de wereld eigenlijk. En dat is echt wel goede commentaren. En misschien hebben ze wel goesting, dat weet ik niet. Maar ik heb er nog niks aan gehoord dat ze terug willen opstarten of zo. Dus, ja.
0: Hoe noemt de band weer?
2: Tiret,
0: hè? Dat is iets heel anders wat dat jullie brengen hier vandaag.
2: Inderdaad, ja.
0: Hoe lang bestaan jullie al met James?
1: Oh. In de nieuwe bezetting?
3: Ja.
4: Ik denk in deze bezetting dat we nu, wat is het, anderhalf jaar bezig zijn, zoiets?
1: Klein 2 jaar.
0: Anderhalf jaar.
4: Ja, ik denk in deze bezetting ongeveer anderhalf jaar.
0: Maar als je het bekijkt van het begin, wanneer is dit ontstaan? Dit project.
1: Oh. 2009. Met heel veel verschillende bezettingen. Drummers. Zoektocht naar zangers, noem maar op.
2: Maar ik denk dat we nu elkaar zo wel een beetje gevonden hebben. Hè?
1: Ja. Nu klinkt het echt. Ja. Dus.
0: Want jullie zijn denk ik van Hoesel of die kanten?
1: Ik ben van Diepenbeek.
0: Diepenbeek toch. Okay. En jij?
4: Ik ben van. Ik ben oorspronkelijk van Hasselt, maar ik woon ondertussen in Leuven en wij zitten hier ook met een paar van de campen. Dus ik denk dat we overal wel vandaan komen, wat verspreid.
0: Is het moeilijk om te repeteren?
4: Het is een vaste dag per week. Ja. En ik denk dat we zijn allemaal echt wel muzikanten die ook zoiets hebben van ja, spelen is spelen. Dus als we kunnen, buiten als het werk ertussen zou komen, denk ik dat we eigenlijk wel elke week daar staan om te repeteren. Het is ook een hobby en het is het plezier ook. Dus dat is ook hetgene wat we graag doen.
0: Omschrijf je muziek eens?
4: Hoe ik het zou omschrijven is eigenlijk, eigenlijk echt een ode aan de jaren 80 metal. Die heavy metal, die new wave of British heavy metal. Of de Belgian heavy metal die we dan eigenlijk wel wat brengen. Er zit zo wat van alles in. Het is wat Maiden, wat Saxon, wat Black Sabbath heb ik ook wel gehoord. Dat ze, als ik wel naar stem luisteren. Ik denk dat we dat wel zouden kunnen zeggen. Een killer. Vooral
0: killer, ja, killer, dat waar.
4: Dat is hetgene waar ik mij dan ook wel wat inspiratie uit haal als we schrijven.
0: En Anvil bijvoorbeeld?
4: Ja, ik denk, het zit zo
1: aan. Nee, niet echt.
2: Ik denk eigenlijk dat Johan daarover moet praten, want die schrijft tenslotte al de nummers.
0: Jij schrijft de nummers?
2: Alles. Schrijft de teksten ook, muziek.
3: Johan is de oprichter van de band.
0: Johan, de teksten, over wat gaan die meestal bij jou?
1: 90% over serieuze zaken, dus, of serieuze onderwerpen. Dus ik denk niet dat we veel fantasienummers hebben. En nu zijn we bezig over de kruistochten en zo. Okay. Maar het kan ook zijn over zelfmoord of over een huwelijk wat stuk loopt. Of
0: ga je vandaag een tekst maken over de voorzitter van Groen die meegenomen wordt door iemand van Metallica? Heb je dat beeld gezien?
1: Ik heb er ergens iets in voorbij komen.
0: Eigenlijk is het toch ongelooflijk dat de politie dat je mag gaan werken met een t-shirt van Metallica.
1: Vond het wel knap. Het is straf eigenlijk, ja.
0: Ik denk dat James Hetfield het helemaal niet leuk gaat vinden.
1: Nee, dat kan niet zijn.
0: Het is geen. Nee, dat. Allee, ik weet niet, maar misschien dat die man morgen wel overal in de shows gaat zitten. Dat hem het gedaan heeft, maar het is niet mooi, hè?
1: Nee. Misschien niet, nee.
4: Het zou neutraal moeten zijn. Ik denk ook dat dan slecht ons genre wat wij spelen, de metal, ook soms wel in een slecht daglicht brengt. En dat is dan het jammere daaraan natuurlijk. Ja. Omdat uiteindelijk metal is iets heel inclusief en is er voor iedereen, ongeacht wat uw politieke voorkeur is of waar je voor staat.
0: Wanneer ben jij een metalhead geworden?
4: Gewoon een metalhead geworden? Ja, ik denk dat je zo geboren wordt een beetje. Dat gaat van
0: is dat vroeger, bij jouw vader of niet?
4: Ja, vroeger in een auto, dat was dan Iron Maiden, dat was Killer. Dat was van alles, dat was Metallica. En je groeit daar wel wat mee op, dus dat is wat blijven plakken. En dan ja, op een gegeven moment zelf de gitaar vastgenomen en dan zo gestart. En ja, dat blijft. Dat is iets wat... Ja.
0: Is dit jouw eerste band? Of heb jij nog in andere bands gespeeld?
4: Voor mij is het de eerste band. Ja, ik ben ook wel veruit. Veruit. En wel de jongste van een hele hoop.
2: Heila.
4: Eerste jaar van mijn professionele werkcarrière. Iemand die op pensioen is. Het ligt wel wat uiteen natuurlijk. Maar.
0: Wat heb je zoal geleerd van Johan?
4: Van Johan? Goh, ja, ik denk gewoon het samenspelen. En ik vind hem gewoon heel inspirerend in hoe hij schrijft. En het brengt ook heel veel inspiratie teweeg. Die alleen bij mij. Ik denk dat ik dan voor iedereen kan spreken. Dat wanneer Johan weer eens met een van zijn gedachtegangen op de repetitie komt. En dat voor ons begint te spelen. Ja, dan, wij beginnen eigenlijk tegenwoordig echt wel automatisch daarop op de kaats. En dat eigenlijk echt wel te bouwen tot iets wat... Wat echt wel klopt en voor ons allemaal ook wel heel veel energie geeft. Iets waar we energie in kunnen steken en wat echt wel een mooi afgewerkt product zou kunnen zijn.
0: Oké, okay. Johan, hij zou een heel goede woordvoerder kunnen zijn voor jullie.
1: Heel goed. ik schrijf ook anders nu. Ik ga eerlijk zijn. Vroeger schreef ik een functie. Toen was ik zanger ook. Moest ik ook een functie schrijven van... Het is niet altijd heel gemakkelijk voor ingewikkelde stukken op de gitaar en terwijl te zingen. Dus nu, met de zanger te hebben, is het voor mij heel anders voor nu nummers te schrijven. Dus ik krijg meer vrijheid en ja, het is plezanter ook.
0: Staan jullie op Spotify?
1: Nou, ik denk het wel.
4: Ja. Momenteel hebben we van onze eerste CD, eerste album die we hebben uitgebracht, Chasing the Dragon, hebben we momenteel 3 nummers op Spotify staan. 3 keer een singeltje. Waarvan we ook enkele vandaag hebben gespeeld. Dus die staan inderdaad op Spotify.
0: Ja.
4: Op alle streamingdiensten. Dus niet alleen Spotify, ook YouTube en Apple Music en dat allemaal.
0: Oké, okay. Johan, wie zijn jouw muzikale helden?
1: Goh, dan gaan we ver terug. Meiden natuurlijk. Zo ben ik metal fan geworden. The Number of the Beast natuurlijk in de winkel. Alleen de hoes al, dat was van... Dan heb ik zo klein, ik raak hem een keer platen spelen, ik kan afdraaien. Die plaat is grijs gedraaid natuurlijk. Maar vooral Stryper, Tokyo Blade, Saxon ook wel. Y&T.
0: Ja.
1: En TNT, van die bands allemaal. Dus, meer naar de glam toe af en toe, maar toch nog ruig. Dus, ik luister naar alles, Loudness, Anthem, Japanse
0: bands. Wat was jouw eerste plaat dat je kocht, weet je nog?
1: Van Metal, The Number of the Beast van Iron Maiden. Maar de allereerste heb ik van mijn pa gekregen, dat was The Beach Boys.
0: Fantastisch toch?
1: Fantastisch. Ik luister ook naar alles, ik geef het eerlijk toe. Ik kan kleinkunst appreciëren, Johan Vermennen en noem maar op. Ik luister wel naar alles. Dus.
0: Ja. Heb jij ooit naar punk geluisterd?
1: Ik heb ook naar punk geluisterd. Ja, maar
0: dat was al moeilijk in de jaren 80, hè?
1: Ik had kameraden, dat waren echte punkers met de kam op. En werd er natuurlijk ook Sex Pistols en noem maar op gedraaid. Dus.
0: Daar mocht alleen maar modderhead gehoord worden bij die punkers, hè?
1: Ja.
0: Ben je een fan van modderhead?
1: Nu meer dan vroeger. Maar ik was vroeger vooral, als ik naar metal luisterde, alles moest kloppen. Zang moest kloppen, alles moest een beetje bemotorheid, was dan de zang. Except leer ik nu pas appreciëren, omdat vroeger, ja, dat was... Hoe moet ik dat zeggen? De zang klopte voor mij dan niet. Dus, de muziek wel, maar de zang was weer wat minder.
0: Jij bent iemand die wel de punkwereld meegemaakt heeft, hè?
2: Ik ben begonnen met punk eigenlijk.
0: Ja, hè?
2: Ik ben begonnen met punk en dan ben ik overgeschakeld naar New Wave.
0: Ja.
2: En dan is het metal geworden. Maar ik heb heel mijn leven al graag metal gehoord, hè. Het is niet, ik hoor alles graag eigenlijk. Ik hoor naar nog geen punk en zo, hè. Maar metal is natuurlijk wel kost bij mij.
0: Ja. Wat was het beste wat je gezien hebt op Kraspop?
2: Dat was nu voor mij, Avatar. Die vond ik fantastisch, die hebben de Jupiter stage afgesloten. En nu weer echt wel heel goed nu. Want ik heb ze over een paar jaar nog terug gezien en toen waren ze niet zo goed. Maar nu was het plaatje compleet met de show bij en zo. Dat is echt wel prachtig.
0: Ja, als je Graspop bekijkt en je gaat dan Rock Werchter zien, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Die podiums van Graspop zijn veel mooier natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Die hebben allemaal, vroeger Saxon, de Eagles, dat is Landend. Ik zag ook een band, The Birds, met Birds iets, die een vogel hadden achter. Ja, die podiums zijn natuurlijk wel... Knap, hè?
2: Nee, heel knap.
0: Daar is over nagedacht natuurlijk.
2: Ja, ja. Het is ook een grote droom van mij persoonlijk, om daar wat op te staan op graspad. Dat is, ja, ik woon daar ook vlakbij, ik kan al zoveel jaren, hè. Ik hoop dat ze het horen en dat ze zich in een uitnodiging van Dessel om dat gaan te spelen. Hè.
0: Ja.
2: Met mijn Limburgse groep hier. Hè.
0: Ja.
2: Dus dat is nog altijd een grote droom om zo op podium te kunnen gaan staan natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar nu ga ik een andere vraag stellen aan jullie. Alcatraz of Graspop?
2: Als je puur metal gaat kijken, Alcatraz. Is het Alcatraz. Hmm. Puur metal, hè.
0: Ja.
2: Want Graspop is wel een beetje veranderd nu. Puur metal moet dan Alcatraz. Ja,
0: dat is Triggerfinger stond denk ik ook op.
2: Ja, inderdaad. Op, ja, en ik vind die persoonlijk wel goed, maar als je de hele dag in de metal staat en je krijgt dan zo'n groep like Triggerfinger, ik vind dat goed. Maar dat past volledig niet in dat bladje. Dus, nee, en er komt ook ander volk op af. Vroeger was er niks anders dan metal. Nu tegenwoordig zijn er alles erin, hè, punkers en dingen. En, ik heb ook zo de indruk dat er wat meer gebeurt dan andere jaren. Ja. Dat je nooit niks aan de hand geweest. En nu dit jaar was die een over het ander. Dan heb ik zoiets van, ja, wat liggen gedaan, hè?
0: Ben je gisteren naar Iron Maiden geweest?
2: Ik niet, nee.
0: Niemand van jullie?
5: Ik ben naar Amsterdam gegaan, de Ziggo Dome, 2 weken geleden. Daar heb ik Iron Maiden, ben ik wel geweest.
0: Ja. Want gisteren, ik las dan vorige week ook Freddie Mercury, dat werd dan afgelast.
2: Ja.
0: Zou dat kunnen te maken hebben dat het management die gasten misschien niet goed vindt?
2: Ja, dan. Ik denk niet dat dat iets mee te maken had. Het had vooral te maken, denk ik, dat ze wat meer tijd nodig hadden voor het podium op te stellen van Iron Maiden. En dat er meer paste dan. Maar ik vind dat wel een beetje jammer ergens ook. Hè.
1: Alles is heel commercieel.
2: Ja, het is allemaal commercieel.
1: Ja. Een tijd van vroeger, dat komt nooit meer terug. Hè. Vroeger dan had je minstens 2 keer om maand in elke gildezaal een rockband of een hardrockband. Ik weet, ik kom nu uit Diepenbeek. Maar daar had je Diepenbeek, Genk, Hasselt. Ook praktisch elke week ergens Nation, Westfalen, Black Widow, noem maar op, Breathless. Zoveel bands, goede bands eigenlijk, want Lions Pride.
0: Ja,
1: ik kan er nog veel blijven opnoemen, maar...
0: De drummer van Lions Pride, Howard Hecker, is nog ooit geweest, heel lang. Weet je nog?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Geweldige technicus bij Randy Newman, die heeft in 82, heeft die, want de zanger van Lions Pride is de Italiaan...
1: Ik kan niet direct op de naam van de zanger komen, ik weet alleen Benito. Of
0: Benito, dus, ja. Dat is
1: de gitarist,
0: ja.
1: Dikwijls gezien. Maar ik zei dat was een heel andere tijd. Nu is alles ook heel fel gecommercialiseerd. En bands die iets willen proberen te bereiken, als je niet in het plaatje past van alles wat commercieel is, dan...
0: Dus, hoe zoeken jullie optredens?
1: Eigenlijk overal. Maar je krijgt heel weinig respons. Dus... Er wordt zelfs niet gevraagd, wat vraag je, of dit of dat. Het is precies ook allemaal volgeboekt met bekende bands altijd.
2: Ja, het heeft veel te maken met de tribute bands van tegenwoordig.
0: Ja.
2: Dat is ook dat is een beetje jammer voor ons. Hè.
0: Ja, dat klopt.
2: En als, krijgen weinig kansen.
0: Ja, en als je dan aan die mensen vraagt waarom dat je dat doet, is dat ja, omdat die muzikanten die zij dan brengen op de terugtours zijn en,
2: ja.
0: of soms al dood. Als je een moderate band hebt, ja, dan... Die zijn allemaal dood natuurlijk. De originele.
2: Ja,
0: dus,
1: tribute bands, iedereen kent de nummers. Gegarandeerd dat ze gaan meezingen. En...
0: Ja,
2: er is garantie op.
1: Maar het is heel erg van op het moment. Het is niet alleen hier in België, het is overal in Europa. Overal. Vind ik heel erg tribute bands. Dus.
5: En, ja, en het is jammer, we zijn dan een jonge band met eigen nummers. Ja, het aantrekkelijke voor organisatoren is dat je een groep hebt die ambiance brengt, waar iedereen kan meezingen, want ja, dat betaalt ook voor een deel de avond en dat brengt mensen mee. En het is heel moeilijk om daarin op te groeien, om die bekendheid te krijgen, want ja, je moet ergens beginnen. En dat starten is dan een hele moeilijke, een hele uitdagende. Je moet echt wel de juiste mensen vinden die je de kansen geven. Zodat mensen ook uw muziek kunnen leren kennen en dat echt kan, ja, wat kan groeien, wat kan opbouwen.
0: Ja, misschien heb ik wel een goede job voor jou. Lesgeven aan PXL voor metal en hard rock. Jij zou dat goed kunnen.
5: Zou je dat goed kunnen?
0: Oké, mag ik jullie bedanken dat jullie vandaag waren bij Durango Sessions. En mag ik jullie ook een fijne vakantie wensen. Jullie waren de voorlaatste groep die hier bij Durango Sessions was, want volgende week hebben wij vakantie. Hebben jullie nog een boodschap voor de luisteraars?
1: ga luisteren naar onbekende bands. Geef die man een kans. Hè. Er zijn genoeg bands.
2: En we hebben een goede album uit van Chains. Chains in the Dragon. Dus iedereen kopen of luisteren. En we zijn al een tweede bezig.
0: Oké. Okay. Dus succes zou ik zeggen.
2: Dank u wel.
1: Dank u.

find myself still living with an ex-girlfriend.

Ja, dat zongen ze gisteravond ook, de Duitsers. Balls to the wall. Maar ze wonnen wel niet tegen Paraguay. Accept. Goed, onze tweede band van vanavond. Ze staan klaar. Ze zijn gesoundcheckt. Ze noemen Zielrust. En ze mogen er nu aan beginnen.

0: Dankjewel, dankjewel. Het volgende liedje gaat over hoop in bange tijden.
1: Het noemt dan ook hoop.

0: Dank u wel, mensen hier. Dank u wel, mensen thuis. Dank u wel. Wij zijn zielerust. Zielerust. Zielerust. Merci mannen.
1: Oké, en als jullie dachten dat ik nu de Velvet Underground of Sonic Youth ga spelen, zijn jullie fout. Maar wel deze Hells Bells, Easy Dizzy.

0: Leuk om nog eens opnieuw te horen, Hellsbells. Wat vinden jullie daarvan, Zien Rust?
1: Zalig.
2: Lang geleden.
0: Ja?
2: Ik ben opgegroeid met heavy metal.
0: Ja?
2: En dan had ik al veel ECDC en Saxon en Iron Maiden en Kiss en zo.
0: Welk jaar spreken we dan?
2: Ik ben van 1970, dus ja, van begin de jaren 80.
0: Ja, heb jij nog een stripje gekomen in Hasselt?
2: Het stipje.
0: Het streepje.
2: Het streepje, nee.
0: Maar je bent niet van Hasselt, denk ik.
2: Nee, ik ben van in Diest opgegroeid.
0: Ah, in Diest. Ah, dan ben je in Panhuis dan
2: in
0: geweest.
2: In Panhuis wel, maar ja, dat was geen ECDC, ja. Dan werd er buiten geslagen.
0: Dat werd op dat moment wel. Ik kan er alles over vertellen.
2: Dat was punk. Ik zat soldaat.
0: Ja, dat klopt. Ik zat er elke week, dus...
2: Ah, serieus? Dan hebben we elkaar misschien gezien.
0: Ben je van Diest?
2: Ja, ik ben in de wijk van Poelske groot geworden of klein gebleven.
0: Oké.
2: Okay. Nu wel verkast, maar...
0: Ja. Ik heb er zelfs ook ooit opgetreden in het Panhuis.
2: Ah, in de kelder?
0: Ja, zalig.
2: Waar dat het vocht van de muren loopt.
0: Ja. Met de Gunther Thijs, als je die nog kent.
2: Ah, van Ancient Rites.
0: Ja.
2: Ja, respect. Die repeteren trouwens bij ons in het kot.
0: En de Gunther Weduwe ken jij ook, denk ik dan?
2: Nee, misschien van ziens, maar... Nee.
0: De broer is Heinter Weduwe?
2: Nee.
0: Nee, zegt u? Die nee. Hebben ooit de offspring naar... Want ze staan er ook gehaald.
2: Ah, daar was ik. Ja, ja. In, hoe heet dat café?
0: Ja, ik weet
2: Pumpken. Nee, niet Pumpken. Ja, dat was legendarisch toch? Allee. Ja.
0: Schitterend toch gewoon, hè? Dus de man van Poelske hier. Hè?
2: Van Poelske zaliger.
0: Zeg, en, we gaan het eens hebben over jullie, hè? Zielrust. Van waar die naam eigenlijk? Waarom moest dat een Nederlandstalige naam zijn?
2: Omdat er al genoeg Engelstalige namen zijn. En, ik denk, dat was voordat ik als Leen erbij was. Wij kwamen uit een andere band en zijn we beginnen brainstormen over groepsnamen. En we hebben er zo ja, een paar, 60, 70, nu overdrijf ik waarschijnlijk. En Tom heeft dan denk ik Zielrust eruit gepikt.
3: Ja, je hebt die gekozen, maar ik vond op den duur, zo altijd Engelse groepsnamen gehad. Dat is oké, Engelstalige muziek, maar we hadden zoiets van, ja, weer de zoveelste naam. En we vonden, Zielrust was een idee van hem, denk ik. Zo, we kwamen ook zo op de leeftijd dat we dat wel wat zochten.
2: Ah,
3: zo,
2: ja, hè? Dat was het eigenlijk. We kwamen uit een behoorlijk intense periode.
3: Ja,
2: en we waren heel veel op zoek naar Zielrust.
3: En dan hebben we beslist, we gaan toch Engelstalige muziek blijven spelen. Ja. Dat vind ik het leukst. Ik speel niet zo graag in Nederlands. Maar de groepsnaam in Nederlands, ondertussen doen, dus vrij veel in de metal scene, zag ik.
2: Wie gedood.
3: Wie gedood, dat soort dingen. Maar goed,
0: klopt.
3: Het is niet daarop gebaseerd, maar...
2: Nee.
3: Ja.
0: Maar jullie brengen geen metal, hè?
2: Nee, nog niet.
0: maar dat kan wel, denken jullie.
2: Maar Zielrust denk ik dan niet.
0: Nee. Jullie zijn grote fan van de Velvet Underground. Sonic Youth, maar ik hoor ook heel veel Joy Division.
2: Ah ja.
0: Maar dat is ook niet vreemd bij jou, blijkbaar.
2: Jij weet dat of wat?
4: Ik heb dat gezegd, just.
2: Ja. Ik heb dat gezegd. Maar nu gaat het mij uitleggen als ik daar iets over zeg.
3: Nee, zeg maar.
2: Ik speel ook nog wel in andere groepen. En met Dead Souls is een band waar ik in gezongen heb. En daar speelden we in het begin enkel Joy Division nummers. En Stijn Meuris werd gevraagd door het stuk om Vadermoord, ik weet niet of dat je nog kent, Vadermoord sessies, om Joy Division te doen. En Meuris zei, als ze hem belde, ja, ik wil Joy Division doen, maar niemand gaat dat met mij kunnen spelen. Waarop dat Steven, de directeur van het stuk, zei, dat wil lukken. Er is neer een groep vrij recent begonnen. Dat moet je daar eens gaan zien. En Meuris is dan in ons kot binnengekomen. En zijn eerste woorden waren, ik dacht al wel dat het repeteerde, maar dit is pas. En dan zijn wij met Meuris dat optreden gedaan. En dan heeft Stijn ons gevraagd om het voorprogramma te worden van de Monza Tour met de tweede plaat. En nu gaat hem helemaal lachen.
3: Maar nee.
2: Dead Souls is al, ik weet niet hoeveel jaar, 8 jaar uit elkaar. En morgen om 9 uur... Komen Dead Souls terug samen?
0: S'avonds. Oei, dat is wel niet goed.
2: Geen voetbal voor ons, Joy Division. En we spelen 10 oktober in Tippo.
0: In Tippo?
2: Ja.
0: Bij de Mike.
2: Bij de Mike. Ja, samen met een documentaire die gemaakt is rond JJ Records. Die gaat daar vertoond worden. En in het kader daarvan zijn we gevraagd om terug te spelen.
0: Spijtig dat genoeg zal Jean niet meer kunnen aanwezig zijn. Hè?
2: Nee, de Jean zit ook niet in het docu. De documentairemaker is veel bij Jean geweest in Aarschot. En heeft wel inzage gekregen in heel zijn imperium. Maar ja, Jean is overleden ondertussen. Hè.
0: Ja.
2: Maar de jury is genoeg in de staaf. En,
0: Jean was ook een bassist, hè?
2: Ja.
0: Welke band?
2: Oh, fuck.
0: Cultural Decay.
2: Decay, ja, sorry. Ja. Leeftijd, ik weet het nog. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Van waar die fascinatie van Ian Curtis bij jou?
2: Ja. In de wijk van Poelske was het niet altijd zo tof.
0: Nee, ik ben zo... heb je die leren kennen in het paanhuis?
2: Ja, onder andere. Onder andere. En ik zat... Ja, like als veel jonge mensen, denk ik, op mijn kamertje ontzettend non-stop muziek te luisteren. En er hing een poster van Closer op mijn muur. En ik speelde dat rot. Omdat dat wel echt iets zei, of ik dacht dat dat iets zei over wat dat er ook in mij leefde.
0: Ja. Sonic Youth, de Velvet Underground. Hoogstwaarschijnlijk waren die ook fan van Joy Division. Hè? Want Joy Division was misschien een beetje een vervolg op de Velvet Underground.
2: Zo zou dat kunnen zien. Sonic Youth is meer Tom's in de winkel. Allee, ook uw winkel? Nee.
0: Welke is jouw winkel?
1: Ik, ja.
2: Een bio-winkel?
1: Alles behalve jazz. Ja, dat is het. Ik hou van alle genres. Ja. In mijn jeugd, puberteit, ben ik veel naar punkoptredens gegaan.
0: Ja, Lintfabriek?
1: Nee, gewoon in het jeugdhuis bij ons in Eppegem. In Zemst. Zo, ja, de lokale bandjes. En dan zo naar Leuven als we daar gingen studeren. Naar de Villa, naar het Kraakpand daar. Usual Suspects. Dat was een grote band toen. Dus zo een beetje in de punk.
0: Ken je en dan zo wat Steve hardcore. Kulmans?
1: Ja, ik, nee. Ik onthoud geen namen. Misschien ken ik hem ook van ziens.
0: Ja. Een geweldige gitarist die ook alles gedaan heeft. En tegenwoordig speelt hij in een band Red Red.
1: Ja.
0: Okay. Met een Amerikaanse zanger. En er is zelfs een scratch bij. Iemand die scratcht. Ah, ja. Ja, wel mooi. Mm. Ja, maar goed. Hoe ben jij bij hen terechtgekomen? Waarom heb jij voor hen gekozen?
1: Ze hebben mij gekozen. Ik ben gevraagd geweest. Ja. Dus voilà. En dan heb ik ja gezegd.
0: Ja. Kan ik me voorstellen dat jij in Eppegem bij de fanfare was of zo ooit? Of zo een harmonie of zo? Nee.
1: Nee. Ik ben pas laat beginnen drummen. Ik ben eigenlijk pas... ik wou super graag drummer zijn, maar ik mocht dat niet van mijn ouders. Dus dan heb ik maar piano gedaan. En dan dacht ik op een bepaald moment, je bent nooit oud om te beginnen drummen, een nieuw instrument te leren. Dus ik wil niet op mijn sterfbed liggen en denken, damn, had ik dat maar gedaan. Dus ik ben super blij dat Tom mij toen gecontacteerd heeft om bij hun te spelen. Want wij kennen elkaar van de kringwinkel trouwens, toen ik daar nog gewerkt heb. Okay. Dus ja.
0: Mooi.
1: Maar ik speel ook bij Barabanda, dat wil ik ook nog wel even vermelden. Dus dat is ook wel de moeite om te checken. Dat is zo.
0: Zijn die zijn hier ook niet geweest?
1: Dat is percussie. Ja, als je 35 man graag op dat podium wilt, dan kan dat wel, ja.
0: Uitdaging, hè?
1: Ja, tof. Uitdaging.
0: Zo doen we het ook, hè?
1: Ja.
0: Garbos is zo fantastisch.
2: Ja.
0: Tom.
3: Ja.
0: Jij bent van Hasselt.
3: Nee, ik ben Hasselt geboren, hoor, maar ik ben opgegroeid in Hechtel.
0: Ah, wie is er ook van Hechtel?
3: Hoe zeg je?
0: Wie is de bekendste drummer van Hechtel?
3: Goossens.
0: Uiteraard. En je hebt in Hechtel nog een heel goede pianiste, hè?
3: Arno van Colli.
0: Top. Nee. Marie-Françoise. Dochter van een apotheker.
1: Dat is hier een quiz.
3: Ah, ja. De apotheker, ja. Maar ik ben al 30 jaar weg in Hechtel, maar ja, ik ben er wel opgegroeid. In de muziek zien daar ook, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Je bent van Hechtel, je bent in Hasselt geboren.
3: Ja.
0: Hoe spijtig vind je dat je nooit het streepje geweest bent in Hasselt?
3: Goh, maar ik ben Hasselt geboren, maar buiten naar Pukkelpop en wat familiebezoekjes kwam ik nooit in Hasselt. Vanuit Hechtel gingen we uit in Neerpelt. En in Neerpelt waren...
0: In Hammond?
3: Maar ook, hè, maar in Neerpelt had je, toen ik jong was, Pelter Skelter, die zijn terug bezig, zag ik. En zo mijn eerste showcase was zo Klobos Klo, dat soort dingen, dus Caps, Noordkaap. En dan zo vanaf mijn 14, 15 gewoon zelf leren bas spelen met de buurjongen die gitaar leerde spelen. En dan heb ik altijd in zo wat punkrockbands gezeten, dus zelf mee te bikken zo. En dan zijn we, die mannen zijn allemaal in andere bands ook terechtgekomen. En dan heb ik jaren later Flip eigenlijk in de centrale gevangenis van Leuven leren kennen. Dat is altijd een stoer verhaal. Wij werkten daar even als hulpverleners.
0: Ja.
3: En ik kende Flip als zanger van Dead Souls, maar niet persoonlijk. En ik denk dat ik 40 jaar werd. Hè?
0: Ja.
3: Dat is 10 jaar geleden ondertussen, 11 bijna. En toen wou ik bij mij thuis een feest doen en ik kwam een Johnny Cash tribute band.
2: En Guido Belcanto.
3: Nee, toen hebben we daar alleen cashnummers gedaan. En dan heb ik mijn stoute schoentjes aangetrokken. En dan heb ik gevraagd, wat zie je dan niet zitten om te zingen? Want ik vond dat hij zo wel een cash-vibe had. Zo. En dan hebben we dat gedaan. Hè?
2: Uh-huh.
3: En dat was heel leuk. Vrij goed ook, vond ik. En dan zijn we meteen dan eigenlijk een band begonnen. Lighthouse Keeper. Waar we hier ook ooit mee gespeeld hebben. In de Chalet nog. En dat is dan een beetje doodgebloed, zal ik niet zeggen. Maar dat was wat op zo. En dan zijn we met ons twee zielers begonnen. En dat was eigenlijk synthesizers in het begin. Twee synthesizers, electrobeats. En gaandeweg zijn er beginnen gitaar op spelen. En ja, basgitaar ook wel. Dus een aantal van die nummers die we nu gespeeld hebben, was vroeger heel anders. En dan was ook dat een beetje op. En dan wouden we terug die live punky vibe met een echte drummer. En zielerust bij ons betekent ook onrust, maar ook rust. Dus we zochten zowel een vrouwelijke touch in een band. Niet de zoveelste power drummer. En ik kende eigenlijk geen vrouwelijke drummers, alleen volgende Kathleen op Facebook, een ex-collega van mij. Dacht, fuck ja, ik ga die gewoon mailen, wilt je niet eens komen?
0: Zitten, ja.
3: En ondertussen zit jij al, hoe lang zijn we samen met ons drie jaar al? Ja. En veel optredens gehad, heel coole shows gedaan en heel een plaat opgenomen, een vinylplaat, ik heb ze bij. En het loopt allemaal heel lekker. Ja.
0: Oké, okay. Jullie hebben samen in Leuven Centraal gewerkt.
3: Ja.
0: Nooit gedacht aan de vampier van Muizen. Ja, om zo te noemen. Jij hebt jullie gekend?
2: Ja, die zijn beroepsgeheim.
0: Ja, een beroepsgeheim.
2: Die mensen die resideren daar.
3: Ja. Ja. Daar woonden wel meer bekende Vlamingen. Ja, dat waren allemaal lang gestraften, dus ja. Ja.
2: Een grapje bij mij uitgehaald. Pandi zat daar ook, hè.
0: Ja.
2: En mensen konden... Ik ben therapeut en ik ging naar de gevangenis voor de mensen die therapie wouden. Er waren heel veel mensen in de centraal die therapie wouden. En op een dag kreeg ik een briefje van Pandi. Dus ik roep Pandi, maar ze hadden met hem een grap uitgehaald. Want die mens wist niet, die spreekt toch eigenlijk... Sprak je Nederlands?
0: Nee.
2: En hij snapte het niet goed, dus we hebben dan afgerond. Had niet echt een therapievraag.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Dus als we jullie willen boeken, moeten we dat via Kathleen doen?
3: Ja, dat mag. Nee, dat gaat gewoon naar een van onze socials. Ja. Instagram, Facebook, wat is het allemaal, VI. En dan contacteert je ons met een berichtje. We zijn heel breed denkend, heel soepel. We staan op alle soorten plekken. Vaak is dat tof, soms is dat niet zo tof. Maar contacteer ons gerust.
0: Dat is goed. Ja. Die LP die je bij hebt, die is geproduced door iemand van Lano Verte.
3: Nee, niet helemaal. Mm-hmm. Er is op één nummer, Tommy, speelt DJ, DJ dus, van Lano Verte, de gitarist. Die speelt daar een gitaarpartij. Okay. Hij heeft de plaat niet verder buiten dat nummer niet geproduceerd. De producer is eigenlijk onze ex-drummer van Lighthouse Keeper, Philippe van Mol. Die al jarenlang alles voor ons doet. Ons opneemt, ons mixt, ons mastert. Achter de schermen zonder ook maar enige vorm van iets terug te vragen. Dat is onze geheime schat eigenlijk. Dat is eigenlijk het vierde bandlid, hè, die er live niet bij is.
0: Right.
3: Klopt dat?
2: Uh-huh. Het klopt. En een goed verhaal ook is... we zijn... De eerste nummers voor deze plaat gaan opnemen bij een vriend in Frankrijk. Met Philippe en ons drieën. En we waren aan het nabeluisteren wat we op hadden genomen. En op een bepaald moment zeg ik, hier zou ik graag Daan zijn stem bij horen. En Ten Tom is een heel realistische jongen. Wil dat al nooit lukken en zo. Dus ik ben thuisgekomen en ik heb Daan een brief geschreven. Echt met een hand een brief geschreven. En een paar weken later belt hij mij en zegt hem, ik zie dat helemaal zitten. En dan zijn we een avond bij Daan in de studio beland.
3: Een nacht?
2: Een nacht. Het is topgelopen. Het is niet uitgekomen. Maite deed hem vocals en keyboard. Maar hij vond zijn bijdrage niet goed genoeg. En hij wou het nog verder doen. Maar wij wouden de plaat ook gewoon uitbrengen. En op een bepaald moment hebben we gezegd, het stopt. Want we kunnen niet op Daan blijven wachten.
0: Ik geloof het. Ik heb het straks ook gespeeld met een superband, Deadman Ray.
2: Met Rudy.
0: Met Rudy Trouvé, fantastische mensen. Ja. Rudy is hier ook al drie keer geweest en zo.
2: Rudy
0: is ook de meest onderschatte muzikant Absoluut. Dat wij hebben.
2: Ja.
0: In België eigenlijk.
2: Mee akkoord.
0: Ja. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren.
2: Bedankt. Ja, ook bedankt.
0: En spijt dat het paalhuis dicht is, hè?
2: Het is een geclasseerd gebouw, hè. De kelder.
0: Die is er nog, hè?
2: Het bovenste is afgesmeten, maar de kelder is nog intact. Spijtig dat Panos weg is, maar het spijtig dat heel die scene, al die kleine cafeetjes en de jeugdhuizen, waar dat je vroeger heel veel speelkansen had, dat is van de kaart geveegd.
0: Nochtans, Jeugdclub Tijl, die doet toch nog wel hun best, hè?
2: Een van mijn eerste optredens was een Jeugdclub Tijl in Diest. Ja. En die zijn nu wel bezig met een Daffy van de Namer, denk ik, programmeert daar nu. Ik zou eigenlijk nog... Ik weet niet of dat lukt. Ik zou nog eens willen spelen. Uit sentiment, nostalgische overwegingen.
0: Frankie Traandrubbel heeft er nog gespeeld, denk ik, hè, onlangs.
2: De zoon van Guy.
0: Veel beter als Guy natuurlijk, Frankie.
2: Ja.
0: Maar, Lies winnen, geweldig talent.
2: Lies winnen, van een tweeling. Dat is ook zo. Guy Swinnen heeft ervoor gezorgd dat ik mijn middelbaar heb afgemaakt.
0: Ah ja?
2: Ik had het echt helemaal gehad. Ik zat op college, waar Guy ook naar school is geweest.
0: Het Sint-Jan Bergmans College.
2: Ja. Ik zag het echt niet meer zitten. En ik kwam af en toe bij die mens thuis. En die zei, ga je zo stom worden als mij om je leven in een drukkerij te slijten. Doe gewoon verder. En Guy heeft mij gemotiveerd om het zesde middelbaar af te maken. Ja. Dank u wel, Guy Swinnen.
0: Mag ik jullie bedanken.
3: Thanks, merci.
0: En ik ga jullie nog wel pesten met Van Helen.
2: Jump!
0: Nee, veel beter dit.
2: Ah, ja.
0: Feel your love tonight.
2: Oké. Okay.